Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

vrese, het los je nooit alleen. Ons wordt saam en het hoeft nooit te verander. En als ik je nacht dan ook trouw, wel dan zal ik niet met jou. Want ik hou van jou toch meer als enig ander. Ik streel haar zachte blonde haar en zei, jij wordt gauw 16.

aan jou bij. Als geen onheil of geen vrees wat jou ooit zal onderkrijgen. Je die hoogste autoriteit, je die kracht van God gekregen.

Eget niks gebring wat werd was om te red. Geen trofee, geen belofte. Net een gebreekte hart, een moe ziel, die stil vrees dat genade dal komt.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê,